0: Duitsland is het, ja. Een vrouw over de troon.
1: Nou, Duitsland.
0: Je merkt, god.
1: Ja, maar dat weet ik niet.
0: Wat schrikkelijk.
1: Ja, het is nog ook een goede kan.
0: Ja. Dat is al erop geworpen. Ik zou een arm niet.
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.